0: Уважаемый Патнити, también les indican las salidas de emergencia señalizadas con la palabra exit.
1: Exit, ja, niet vertrokken.
2: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit.
0: Уважаемый Патнити.